Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pro's via radiopro's.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.8.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jau radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Bierkenstraat 9, Velzeke.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeiemorgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Dansing Parasol, Pierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Pierkenstraat 9, Velzeke.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Dit is Radio Pros.
5: Pros FM 88.8
4: via internet, radiopros.be
5: of digitaal via DAB+.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio. Bye.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Er schreven zich nog nooit zoveel studenten in voor het toelatingsexamen van arts, tandarts of dierenarts. De examencommissie telde er net geen 8500 of 12% meer dan voor het examen van vorig jaar. In totaal gaat het zelfs om iets meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommigen zich voor meerdere examens inschrijven. Na de fraude met AI vorig jaar is het examen trouwens voor het eerst in 6 jaar tijd weer gewoon op papier. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het Parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Een hele goede morgen. We zijn vandaag zaterdag 23 mei 2026. Chris van Eyck is erbij met de vroege vogels op zaterdagmorgen. Goeie morgen natuurlijk.
1: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Eyck.

0: ben ik van.
1: Ja, dat was Jeroen van der Boom, hè. En slapeloze nachten. En ik voel me goed, want ik heb deze nacht goed geslapen, hè. Luc Steno, welkom hier bij Proost Radio.

Ja, Frans Bauer was dat, hè. En eens komt voor jou de dag. Zie mijn leven, Ayissa, hier op de radio. Proost natuurlijk, tot 9 uur vroeg vogels.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Radio Plus. Jouw muziek. Jouw radio.

Jan zonder vrees van Spring natuurlijk. Hè. En hier is voor jullie ja, Maxim. Hè. En gisteren. En daarna krijgen jullie de supertip van de week. Corina met Bandolero.

Ja, dit waren de Feisty Boys, hè? En de zoek het zelf waar. Ja, hier is voor jullie Mikkel Haak. En ja, het begint heel stil, hè. Honky Tonky Pianissie. En dat op een zaterdagmorgen. Chris van Dijk op de radio. Hier bij Proost natuurlijk met Vroege Vogels. Hartelijk welkom.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Tom en Tamara. En hou me nog een keertje vast, hè. Ja, het wordt stil aan tijd om wakker te worden, hè. Kiri, kiri, kiss me. En hier is Highway. Welkom, Chris van Dijk op de radio. Dat op zaterdagmorgen.

Jimmy Free en niemand weet hoeveel ik van je hou. Hè? Hier is mooi voor jullie en een stukje, een klein stukje van mij. Ik ben er straks terug na de klok van 8 uur. Tot straks, hè. Wakker worden.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dancing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dancing Parasol, Bierkenstraat 9, Velzeke.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
6: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
5: Maar ook via FM 88.

0: Zo, welkom in het tweede gedeelte. Hè? Dit was even serieus. En feest Escolada. Droom jij ook van mij, Bart de Donker. Welkom vrienden hier bij Proost Radio. Vroege Vogels met Chris van Dijk. En we gaan het nog gezellig maken op deze zaterdag. Hè? Ze geven goed weer natuurlijk.
1: Alle nachten zonder

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Plus. Jouw muziek. Jouw radio.
3: Wat als je in het weekend wakker wordt door de geur van vers gemaakte koffie, de gedachte aan een eitje bij het ontbijt, misschien wel een croissant of zelfs twee? Dan zou het kunnen dat je nog droomt.
4: FBI, open up!
3: Er is namelijk maar één zekerheid. Op de radio is

in een stukje van mezelf, hè. Frankie Pluim. En het is toch altijd fijn om op te staan met de muziek van Radio Pros. En Vroege Vogels met Chris vandaag, hè. Ja, je bent als de zonneschijn, Andy.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Het roodborstje. De zwaluw. Onze huismus. Of zelfs de kou. Ben jij ook een vroege vogel? Dan is er bij Radio Pros op zaterdag en zondag van 7.

Cupido van Celine Hermans. En we weten ook allemaal dat het niet goed gaat met haar moeder, Margriet Hermans natuurlijk. We wensen haar veel beterschap en ja, hou er de moed in, Margriet. En hier is De Kat Komt Weer, Phil Kevin. Waar zit die kat? Ik denk op mijn dak van boven. Welkom bij Vroege Vogels, dit is Chris van Dijk.

Peter van Luid, wat dat is. Ofwel mama's jasje, een teken van leven. Die ene zoen, Henk van der Ven op jouw favoriete radio natuurlijk. En het programma heet nog altijd Vroeg of

is een wonder van José Sepp. Zo vrienden, het programma zit er weer al op. Hè. Vroege Vogels op zaterdagmorgen met Chris van Dijk tussen 7 en 9. Na mij krijgen jullie op Bijtradio. Je kan steeds bellen 070 22 22 50 of reageren via de app natuurlijk. Jan Bakker en zijn host DJ's, die komt er straks aan. En ja, blijf er luisteren naar Proost Radio. En graag tot morgen. Zo vrienden, hou het warm vandaag.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het parket van Limburg.
3: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
2: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenouw legt uit.
4: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goedemorgen. Dit is Radio Pros. Ontbijtradio. Berry van Brakel.
7: Jan Bakker.
8: Ontbijtradio.

0: Goedemorgen, Perry.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, het was meteen zo'n kanjer van het water.
1: Vriendenvliegen direct. Ja, super, Jan. Super. Brian Adams is de Summer of 69, begonnen we mee.
0: Ja, over zomer gesproken. We mogen temperaturen tot 30 graden verwachten.
1: Wat goed of veel, denk ik. Hè.
0: Ja, ben jij ze zo niet voor die warme temperaturen?
1: Niet voor heel warm. 20, 21 graden, oké, okay, maar meer eigenlijk niet.
0: Nee, nee, meer eigenlijk niet.
1: Meer moet dat niet zijn, maar... Nee, liever niet.
0: Tro is te veel.
1: Tro is te veel, ja. Geloof is erover, ja.
0: Goedemorgen, morgen, Perry. Fijn dat u erbij bent, Schillen, om bij te
1: dragen. Jan.
0: Volgens mij de eerste keer
1: dat wij samen bij te dragen.
0: Ja, dat klopt. Dat is fantastisch, man.
1: Ja, heel goed, Jan.
0: Maar, een fijne boer van maken.
1: Ja.
0: De mensen kunnen ons bellen.
1: Op 070-22-50.
0: In een keer en nog gelijktijdig.
1: En gelijktijdig ook, ja.
0: Of ze kunnen een bericht gaan sturen, dat natuurlijk via die Radio Prozep. We hebben al een telefoon binnengekregen, er zijn al een paar berichten. Dat voor strakjes, maar eerst heel wat zomerse plaatsen. Goedemorgen, morgen, dit is een bijt radio. Ja.

0: uitschreeuwen, want we krijgen fantastische weer, dagen.
1: Ja, daar gaan we een stukje aan. Ja,
0: ja, je merkt dat ik heb mijn korte broek aan.
1: Ja, ja, een beetje bruin en Jan. Ja.
0: Bruin, ja. U hoort de Play Hitty met de Summer is Magic. Daarnet hebben we via onze Radio ProZap een berichtje binnengekregen. Goedemorgen Jan Bakker en Perry. Graag een plaatje van Meteor. En dat voor jullie, dankjewel. Ook voor mijn kleinzoon Nio. Voor zijn eerste communie. Voor Nancy en Jos, voor Sofieke, Johan en Frida. Ook voor Ronnie, mijn zus Marijke en alle luisteraars een fijn Pinksterweekend gewenst. De groetjes en ook een knuffel krijgen we.
1: Ja Jan, dat is fantastisch. Van Molly.
0: Van ons Molly.
1: Ja.
0: Groetjes terug Molly.
1: Ja.
0: En proficiat met de communicant natuurlijk.
1: Meteor dus eigen schuld.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Eigenlijk met zo'n vinger wijzend naar die roepende, tierende ouders langs
2: ja,
1: de zijde.
2: Ja, dat is zo, Jan. Dat was zo, ja.
1: Ja, om die kinderen toch wel te beschermen. Meteor. Je hoorde Meteor met eigen schuld, werd aangevraagd door ons Molly. Ze kunnen nog steeds platen aanvragen.
2: Ja, op telefoonnummer 070 22 22 50.
1: Of ze kunnen natuurlijk via die Radio Pros app, krijgen wij dat hier meteen zo op ons scherm.
2: Dat is niet gemakkelijk. Ja, juist.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.
6: Radio Pros ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: zo wat vrolijke, zonnige muziek die, op je loslaten.
1: Op de radio, ja, inderdaad.
0: Jetty Paletti en dat is met Hopeloos. Het zal straks druk verkeer worden richting kust, denk
1: dat,
0: ik.
1: Dat Jan, met dat goed weer.
0: Ga jij zo regelmatig naar onze Belgische wateren?
1: Vroeger veel geweest, maar nu minder. Wegens familiale omstandigheden, ja, dat gaat moeilijker.
0: Ja, het gaat moeilijker, ja.
1: Mensen worden ouder, hè, Jan. Ja. Mankementjes hier en daar.
0: Tegen wie zegt het, Perry?
1: Ja.
0: Gaan we dat boekje hier een keer open?
1: Nee, liever niet.

0: Leveren is fijn.
1: Als de zon schijnt.
0: Als de zon schijnt en een heerlijke barbecue op herrie.
1: Lekker, lekker meegenomen.
0: Lekker
1: smaken, zeker.
0: Ja, de mensen kunnen nog steeds platen en verzoeken gaan aanvragen.
1: Ja, op 070 22 22 50 of via de Radio Pros app.
0: Voilà, zo weet je het allemaal natuurlijk.
1: Ja, zeker. Tavares.
0: Don't take away the music.
1: We gaan door tot 12 uur vanmiddag.
0: Niet langer, hè?
1: Niet langer, nee, Jan. Niet langer, nee. Het is voorzien. Het is gedaan, dan, ja.
0: 070 22 22 50. Jouw groeten en verzoeken hier in Ontbijt Radio op zaterdag.

0: gaan we zeker niet doen, de muziek wegnemen op zo'n zonnige dag. Tavares met Don't Take Away the Music. Moeten we een plaat gaan draaien?
1: Moeten we een plaat draaien, speciaal voor Pattens Ronnie uit Zwalm, zijn beste vriendin, en voor alle DJ's van Radio Plus. Mocht een plaatje zijn van Mieke met Mijn Beste Vriendin uit 1975. Jan, zie ik van hier staan.
0: Deze hebben we gekozen, want eigenlijk was Spoor in het Zand.
1: Spoor in het Zand die je vroeg, maar die plaat hebben we helaas niet kunnen vinden.
0: Nee. Je mag nog steeds bellen op 070 22 22 50. Of je stuurt ons zo'n berichtje via de Radio Plus app.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
1: Bos FM.
3: De radio die swingt op 88.8 FM.
4: Ontbijtradio.

0: Dat is pas een ouwetje.
1: Dat is een heel ouwet plaatje.
0: Kun je dat voorstellen, knoopje van een blouse?
1: Ja, zeker. Leuk knoopje.
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker, Jan. Absoluut.
0: Kleine deugen niet.
1: Grote deugen niet, moeten zijn, Jan.
0: Ja, ja. Zeg, binnenkort is het zover.
1: Spaghetti.
0: Onze spaghetti, ja, want dat gaat er weer smaken,
1: zeker,
0: en smullen.
1: Absoluut.
0: En dat gaat door, organiseert zijn vierde spaghettiavond. Een keuze spaghetti bolognese, vegetarisch croque-monsieur bolognese. En de prijs per persoon is slechts €15.
1: Deze maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Er is live muziek tijdens het eetfestijn. Kaarten ook verkrijgbaar bij alle medewerkers en natuurlijk ook bij Radio Pros, Lijstraat 5, de Helderhem.
0: Dus wanneer gaat het allemaal door? Het gaat door in JC, de Kouter, Middelkouter in Haaltert. En dat op 12 september van 4:30 tot 22:00. Dus ja, de kaarten die kun je ook online gaan bestellen. Dus je gaat naar de Radio Pros website, daar klik je op en dan kun je de kaarten zo bestellen.
1: Only nu.
0: Two times.
1: Twee keer. Two times.

0: Ik heb net gehoord, Perry, ja, jij kunt nog redelijk goed zingen, man.
1: Ja, maar het is
0: nog
1: toch
0: geen carrière overwogen.
1: Nee, nee, toch niet. Nee, nee, zeker niet, Hans. Absoluut niet. Nee, nee.
0: Ik hoorde de Kreuders met Ik wil je blijf bij me. Ja, inderdaad, daarvoor was Ali, maar die heeft haar plaat geboetst.
1: Geboetst, ja.
0: En de ene keer heeft ze gestopt en ze was weg. We hebben berichten binnengekregen, verzoeken binnengekregen via de Radio ProZap.
1: Voor Petra uit Dessel gaan jullie drie geluiden spelen van René Ledley. Jawel, dat ga ik doen, dat gaan we zeker doen. Zeg toch ja van René Ledley, heel speciaal voor Petra uit Dessel.
0: En hier is René Ledley. Ze vraagt dan regelmatig aan, schrijft ze hem.
1: Ja, regelmatig aan vragen, ja.
0: Zeg toch ja.
1: Op verzoek.

0: Ja, deze werd eraan gevraagd. René Redley met Zeg Toch Ja.
1: Helmut Lotti.
0: Ja, daar gaan we op, hè, René.
1: Ja.
0: Kun jij zo met je benen zwingen?
1: Moeilijk, moeilijk.

0: toch wel fantastische muziek van
1: Hele goede muziek, ja. Deze zonnige zaterdagmorgen.
0: Ja, ontbijtradio op zaterdag. Je wilt het niets meer missen. Maar nee. Dit eerste gedeelte zit er bijna
1: op. Het is voorbij gevlogen, Jan.
0: Man.
1: Duurde gaan niet snel bij Pros.
0: Ja, kikkedie.
1: I've got the music.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is Radio Pro's FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: zomerse geleid op deze zaterdag.
1: Vandaagmorgen heel zeker, Jan. Ja. Een van je favorieten, dacht ik, hè, Marianne Kroosenberg.
0: Hoe weet jij dat zo?
1: Ik heb dat goed onthouden, Jan.
0: Man. Je kent me beter
1: dan jij dacht.
0: Marianne Rosenberg met Ik ben u toe. We kregen een berichtje binnen via de Radio Proza van Frida en Johanna Terzeler. Dag Jan en Perry. Graag een accordeonplaatje van de Sunsets en de Kabouterdans uit 2012. Dit plaatje is heel speciaal voor jullie, voor Molly, Marijke, Sylvieke, Gerrit en Linda, voor Raf, Rudolf en Anja. Ook voor Franske en zijn vrouw, DJ Luc en Anne en het volledige Prosteam, alle luisteraars een hele fijne zaterdag toegewenst. Ook een hele fijne zaterdag toegewenst aan Frida.
1: Aan de luisteraars, ja. Zeker.
0: Daar gaan we, hè.
1: Daar gaan we op en eten. Liggen ze van links naar rechts, niet op en eten.
0: En gaan we dat proberen voor
1: nee,
0: de camera?
1: Nee, dat gaan we zeker niet proberen, ja. Zeker niet. Mijn rug.
0: De Sunsets, Kabouterdans.
1: Ja.

0: De instrumentale versie, dat werd er aan gevraagd door Frida Johan, de Sunsets. Dat was de kabouterdans. Mensen mogen ons altijd bellen.
1: Mensen mogen bellen op 070 22 22 50 of appen via de Radio Profs app.
0: En dan komt dat hier meteen op onze scherm terecht. Ja, ik merk dat er al iemand aan het typen is.
1: Ja.
0: Michael Cimbello, een keer terug de tijd met Maniac.
1: Naar de jaren 80.

0: Het was een grote, een kenner van een Gietsberg.
1: Uit de jaren 80, ja, 86 als ik me niet bedreig.
0: Het waren toch fantastische
1: mooie
0: jaren.
1: Mooie tijden, jaren 80.
0: Toen waren we nog mooi en sexy.
1: En nog jong, fris.
0: Ja, en nu alleen maar sexy.
1: Zegt het, hè.
0: Michael Sambellen, meen je? Ja, ik heb wel gemerkt. Je bent nogal zo geletterd. Je hebt ook een nieuwe taal geleerd. Ja, we gaan even luisteren.
1: Zo niet kennen.
0: Proficiat, Perry.
1: Yamazuki.
0: Voilà, Yamazuki. Nu moet je buigen.
1: Ah, dat liever niet.

0: Já, dýkilega þú bara kókast og sem bróna
1: Já, já, það sá Fyrst það reyna ekki að þetta ekki til að fá
0: Bæri, ég kemur ekki einn snarsfólmi hreyf
1: Góð í líksan
0: Það er svona fantastisk blata
1: Það er sko blata, Yamazukis
0: Það með þetta Yamazukis Já, onze Raf heeft ook een berichtje gestuurd.
1: Mocht om een plaatje draaien van Jetty Paletti voor haar vermoezen, ik zit in een cafeetje. Oude hit trouwens van Bobby Prince heeft dat ook nog gezongen vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Dat klopt.
0: En voor Christen, Annette, Johnny, Johan uit Herzelen, Frida, Molly en aan iedereen deze plaats van Jetty Paletti. Ze heeft dorst.
1: Ze heeft dorst, ja.
0: Ze zit in een cafeetje.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Bros FM, de muziek waar je van houdt.
4: Ontbijtradio.

0: Cassie en de Sunshine Band met Desiree. I like it. Ja, zo hebben we het graag.
1: Ja, heel graag, absoluut.
0: De mensen kunnen nog steeds hun groeten en verzoeken
1: doorsturen. Over 070 22 22 50 of via de Radio Pros app. Touch this. MC Hammer, you can't.

0: Tijd Radio. Zaterdag en zondag, 9-12. Radio Vos. Five Star Radio.
1: De zomer wordt heet. Heter dan ooit. Met

0: Patrickje, kan geen dag meer zonder.
1: Kan geen dag meer zonder, inderdaad.
0: Calais met Selavie. We hebben die plaat gevonden, Ferry. Die sporen in het zand.
1: Twee sporen in het zand hebben we gevonden.
0: Ronnie zal content zijn.
1: Ronnie zal tevreden zijn, ja.
0: We hebben een beetje moeten zoeken, maar Ronnie, ja, hier is hoor. Annemieke.
1: Twee sporen in het zand.
0: Twee sporen in het zand.

0: Alsjeblieft, Ronnie, we hebben ze gevonden, ons eigen Annemieke.
1: Twee sporen in het zand.
0: Twee sporen in het zand. Ja, misschien zitten ze momenteel met hun voetjes in het zand.
1: Maar ze een leuk weetje moet kunnen.
0: Ja, laat ons gerust weten via de Radio Proz-app wat jij daar momenteel aan doet aan de Belgische kust.
1: Ja.
0: Ik kan me zo voorstellen, zo'n lekkere ijscream.
1: Erbij, een jongen, lekker drankje erbij. Moet kunnen, Jan. Ja, het is zonnige zaterdagmorgen.
0: Ja, ik overdrijf het een beetje.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bos FM.
4: De radio die swingt op 88.8 FM.
5: Ontbijtradio.

0: En dan moet je zo met je handjes zo
1: zwaaien. Ja, dat is zo, ja.
0: Christophe met Sweet Caroline, origineel natuurlijk van Neil Diamond.
2: Ja.
0: Moet de plaat gaan draaien, Perry?
2: Voor Eddie uit Assen en hij vroeg de plaat aan van Windsurfing van The Surfers.

0: Ja, onze Eddy die weet ze wel te kiezen hebben.
1: Ja, de plaats op het gepaste weertje.
0: Ja, dat is pure nostalgie. Hè. De
1: hele nostalgie, jaren verleden tijd.
0: Met windsurfing, we kennen het natuurlijk ook wel uit de Beach Boys.
1: De Beach Boys heb ik ook gezongen, ja, vroeger. Charlie Bissi niet op de radio.
0: This is my life.
1: Welkom in Ontbijtradio, we zijn nog tot 12 uur.

0: Vamos, vamos, vamos, vamos, stoppen!
1: Kunnen wij niet aan, hè, Jan?
0: Nee,
2: absoluut niet.
0: Kunnen we wel proberen, maar...
2: Dat gaat niet lukken, dat gaat absoluut niet lukken.
0: Shelly Bessie. Ze weet wat ze wil. Dit is mijn leven. Zij heeft ballen aan haar lijf. Zo zeggen ze dat hier bij ons.
2: Ja, zeker, Jan. Absoluut. Sandy.
0: Ik ben verliefd op John Travolta.
2: Daarmee gaan we op naar 11 uur.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Pierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Pierkenstraat 9, Velzeke.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Je kan er niet genoeg van krijgen van die zomerse muziek hier bij Radio Bros.
1: Leuke platen trouwens, ja.
0: Ja, inderdaad. Village People met Y, MCA. Nee. Weet je wie dat nog leuk zal vinden?
1: Nee, Jan. Hier
0: ja, we hebben hem aan de lijn.
1: Kevin.
0: Ja, onze Kevin. Dag Kevin.
2: Dag Jan Bakker, goeiemorgen.
0: En goeiemorgen, morgen. Fijn u te horen zo vroeg, man. Ben je uit je bedje gevallen?
2: Ja, inderdaad. Ik ben eruit gedonderd.
0: Man. Je hebt er toch geen pijn gedaan, hè?
2: Nee.
0: Ja, maar met dat zonnetje, ja, je mag niet blijven liggen, dan moet je eruit, hè, Kevin.
2: Inderdaad.
0: Ga je vandaag van dat zonnetje genieten?
2: Ja, absoluut, Janneke. Absoluut, Jan.
0: Ja, vooruit.
2: Uiteraard. Ja. En jouw collega, wie is dat?
1: Ik ben Perry van Brakel.
0: Perry van Brakel, ja.
2: Perry van Brakel, ja, dat is al een ouderot in het vak, hè, dat, hè?
1: Nou, rot in het vak, dank je.
2: Inderdaad.
0: Eén jaartje ouder als zijn tanden, geloof
1: ik. Ja, absoluut.
2: Ik heb vroeger nog naar het programma geluisterd op Radio Bros, dat was op zaterdagavond.
0: Ah, maar zaterdagavond, vroeger.
1: 18 heb ik nog lang gedaan, maar 18 zaterdagavond.
0: Toen was hij nog jong, mooi en sexy.
1: Dat begint te verminderen nu.
0: Inderdaad. Ja, nu alleen maar sexy.
2: Inderdaad.
0: Zeg Kevin, voor wie je de groeten doen? Oh, daar gaat weer onze telefoon. Ja, ik ga even je microfoon uitzetten. Ja. Moet opnemen, hoor.
2: Ja, voor Perry van Brakel.
0: Ja.
2: Voor u, Jan Bakker, uiteraard.
0: Dankjewel.
2: En voor Peter Schepers, uiteraard.
0: Ja.
2: En uiteraard voor alle medewerkers van Radio Pro, uiteraard. Mm-hmm. En ook voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
0: Ja. Yeah.
2: En dus ook nog voor Katrien en Amber, uiteraard.
0: Ja. Yeah.
2: En mensen kunnen ons nog altijd gaan bellen, Jan. Weet je dat? Mensen kunnen ons nog altijd bellen.
0: Ja, we hebben nog een paar lijnen over.
2: Ja.
0: Ja, zeg maar.
2: Mensen kunnen nog altijd bellen op de 070-22-22-50. Of ze kunnen ook luisteren via DAB Plus, uiteraard. En of ze kunnen ook natuurlijk kijken op eigen risico op onze website.
0: Ja, dat moeten ze wel doen op eigen risico, ja.
2: Inderdaad. En dan kunnen ze ook luisteren natuurlijk, dat is Regio Brakel-Nino, 88.8 kunnen ze luisteren naar onze frequentie uiteraard.
0: Ja, we hebben een paar telefoons allemaal gekregen vandaag, dat is fantastisch, hè. Uit de Vlaamse aard.
2: Inderdaad. Dat is toch altijd prachtig, hè, zo ver werkt eigenlijk.
0: Ja, dat is waar, hè. Ja, de techniek van tegenwoordig staat voor niks, hè, Kevin.
2: Inderdaad. Dus, en ze kunnen natuurlijk ook luisteren via onze app, uiteraard kunnen ze gaan downloaden via de App Store, uiteraard.
0: Ja.
2: En ik ben er graag komende zaterdag terug bij, ik ben ontbijt radio en dit is Yo Valley en mooi is het leven.
0: Mooi is het leven, hè, Kevin?
1: Ja.
0: Bedankt,
1: Kevin. Dank je wel.
0: Dag, Kevin.
2: Yo.
0: Dag.

0: Ja, wat moeten mensen nog meer? Mooie muziek en dat zonnetje daar.
1: Hoe weer, meer moeten mensen niet hebben, dat is waar.
0: Ja, ja. Onze kip is al meegezongen.
1: Ik denk het wel. Ja. Humberto Tozzi, Gloria.
0: Gloria hier bij Radio Vroes. Dit is een bijdrage op zaterdag. Je laat het niet weer los.

0: Muziek dat een hele dag in je hoofd zal blijven hangen.
1: Tossie,
0: en dat is met Gloria. We kregen nog een bericht binnen van Linda Leus.
1: En zij vroeg de plaat aan van Frank Galland met Hey.
0: Jij mag nog steeds jouw groeten en verzoeken aanvragen op 070 22 22 50. Of je stuurt ons een bericht via de radioprogramma. Hier is speciaal voor Linda, de vrouw van onze Gerrit natuurlijk. Hier is Frank Galland. Het Hey, Hey, Hey.
2: Hey, we zijn al zo lang samen bij elkaar. En nog altijd verliefd na zoveel jaar.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Bos FM. De radio die swingt op 88.8 FM.
5: Ontbijtradio.

0: De Bos hier op de radio bij Radio Bros. Bruce Springsteen met Born in the USA. En we hebben ons Wendy aan de lijn.
1: Uit Alst.
0: Goedemiddag, Wendy.
2: Ja, goedemiddag. Dat is Wendy uit Alst. Ik zou graag een plaatje aanvullen van Timo. Wie doet dat straks vandaag?
0: Ah ja, de kandidaat prins zeker.
2: Ja, de nieuwe prins van 2027.
0: Ja. Als ik me niet vergis, is ergens in oktober de verkiezingen of zo. Hè?
1: 15 oktober.
2: Ja.
0: Daar in Alst. En voor wie moeten we dat draaien, Wendy?
2: Voor mijn man, voor mijn zoon, voor zijn vriendin, voor mijn schoonmoeder, voor de familie, voor al wie dat niet vergeten ben en voor jullie dan.
0: Dankjewel. Okay.
2: En
0: voor Timo zelf.
2: Ja.
0: Ja, Wendy.
2: En dat morgen hoe heel is voor Pinkster Elderham.
0: Ah, ja. We hebben Timo voor u klaarstaan, Wendy. Is dat goed?
2: Ja, dat is goed.
0: Ja,
2: dat
0: bedankt.
2: Prima.
0: Bedankt voor het bellen. Ik vind het
2: fantastisch. Een fijne zaterdag voor jullie allemaal.
0: Ja, voor u ook. Hè. En geniet van het weer.
2: Ja, ik zal wel. Ik zal niet manken jullie.
0: Ja. Dag Wendy. Dag.
2: Ah. Ja, dag.
0: Bedankt voor het bellen. 070 22 22 50. Ja, zo eenvoudig is het om even hier in ontbijtruimte te komen bij Radio Bros. Kandidaat Prins 2027. Ja, hier is de Timo.

0: We gaan het hem zeker zelf eens vragen een van de komende weken, want hij komt hier op bezoek.
1: Ja, Jan.
0: Ja, ja, ja, ja. Prins Carnaval voor 2027. Timo, wie doet er vandaag de straak?
2: Ik weet dat je het zang ook die Anne nummer speelt, toch?
0: Ga jij de straak doen?
1: Is hij van mij besteed, Jan? Dank u. Nee, dank u wel. Liever niet.
2: Dat is leuk.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Bos FM.
3: De muziek waar jij van houdt.
4: Ontbijtradio.
5: Ah!

0: dat roept meteen wat herinneringen.
1: Heel veel mooie herinneringen in de jaren 80, hè, Jan. Ja.
0: John Jett and the Blackhearts. Ja, we hebben het ietsjes harder gezet.
1: Ja.
0: Ja, daarmee was dat stof ook een keer uit die lijstbrekers. John Jett and the Blackhearts met I Love Rock and Roll.
1: Depeche Mode.
0: I Can Just Get Enough.
1: Uit 1985 komt dit exemplaartje. Ja.

0: Heel wat zomersmuziek hebben ze al voorgeschoteld.
1: Zeker nog vast, Jan. Hele mooie muziek.
0: En dat gaat heel de zaterdag wel zo zijn hier bij Radio Pros.
1: It is the real thing uit 76.
0: Ja, hier bij ons voel je thuis. Samen met diverse collega's. The real thing is dit.
1: You to me are everything.
0: 8 minuutjes voor 12 verder. Het is hier in ontbijt, Radio.

0: Ja, zover gaan we niet drijven.
1: Nee, dat hoor ik al zeker niet gaan. Nou, absoluut niet.
0: Nee. The real thing was YouTube, we are everything. Maar ik merk wel dat onze uitzendtijd opgebruikt
1: is. Het is tijd om afscheid te nemen.
0: Ja, dat is weer voorbij gevlogen.
1: En de bedankt aan Jampie van Vlaanderen. Zometeen met Middagradio.
0: Heel binnenkort zien we elkaar eens terug.
1: Zien we elkaar absoluut nog een keer terug, Jan. Ik ben alvast morgenmiddag weer bij tussen 12 en 2 in Middagradio. Ik ga proberen.
0: Ga proberen. Middagradio.
1: Zo goed mogelijk te doen, ja. Middagradio.
0: Graag tot de volgende keer nog heel plezier met Jampie van Vlaanderen. Mij hoor je terug, natuurlijk, met de Super 15. Aanstaande vrijdag.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
4: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
3: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CIB.
5: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen dan wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
3: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies speelt mee. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. Basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
6: Op zijn minst was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb mij daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
3: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Pros, goedemiddag. Pros Radio.
7: Het klinkt.
8: En het zingt misschien aan het.
7: Middagradio.

Aha, let's do it, een goede insmijter vind ik dit van het programma Chubby Checker. Goedemiddag allemaal. Welkom hier bij Pros in een nieuwe middagradio. We zijn samen tot 2 uur vanmiddag. We gaan eerst even onze voorafgaande collega's dankjewel zeggen. Dat waren Perry van Brakel en uiteraard onze Jeanke, zoals je mag noemen, Jan Bakker. Volgende week dan zit hij hier weer opnieuw voor een nieuwe ontbijtradio met een andere collega bij hem. Hij heeft gewoon geluk dat ik na hem kom en dat ik niet op zaterdagochtend in de voormiddag vrij ben. Want anders zou ik hem komen ambeteren of plagen. Het is beiden, dat moet ik kunnen zeggen. Goeie muziek, die heb ik mee. We gaan nog een hitparade in het hitverleden gaan bekijken. Met de sterkste stijger, de hoogste nieuwkomer, grootste verliezer en de nummer 1. Ik vertel ze meteen wel welke het wordt. En de weerupdate, die is er zoals gebruikelijk rond 2:30. Maar dat is alleen maar een goed nieuwsshow voor de komende dagen. Dit is Michael Jackson en

Toen net nog Michael Jackson met Bad. Dat is maar een kleine stap dan naar de Bad Girls van Donna Summer. Nog zo'n leuk om terug te horen op zaterdagmiddag hier bij Radio Pros 88.8 voor de Vlaamse Ardennen. DAB Plus, Vlaams-Brabant, maar ook wereldwijd via de website radiopros.be. En dan kan je soms of zelfs komen binnengluren en zien hoe wij het hier doen in de studio's van Radio Pros. Ik zal iets wuiven voor de mensen die op dit moment aan het kijken zijn. We gaan een nieuwe draaien. Nieuwe uit Nederland van bij de Noorderburen. Nieuwe van Sieneke. Ik doe wat ik wil.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Welkom bij ProzFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
5: Middagradio.
6: U luistert naar Jean-Pie van Vlaanderen.

Mr. Barry White, daarmee gingen we even terug naar de 70s en You See the Trouble with Me in deze middagradio hier bij Prosse. 5 minuutjes voor half 1, zo snel gaat het allemaal. Tijd om eens even naar onze hitparade van toen te gaan kijken. We kozen vandaag voor de hitparade van 23 mei 1992. Wat was toen de sterkste stijger, de hoogste nieuwkomer, de grootste daler? En wat stond er op nummer 1? Ik vertel het tussen nu en 2 uur. En ja, het is de meimaand. Dan gaan we ook ongetwijfeld op dit moment naar het Eurovisie Songfestival. Wel, de hoogste nieuwkomer, dat was in 1992. De Belgische inzending ging toen voor de RTBF Morgan. Toen nog een zeer jonge dame. Ze kwam meteen nieuw binnen op 26 met Nous, on veut des violons. Oh ja, dan moet ik wel de andere speler starten. Hier staat hem klaar. Ik was even op het verkeerde gaan drukken. Voilà, kijk. Morgan, 92, hoogste nieuwkomer op 26 in de top 50 van toen.

Ja, het is mooi weer, dan mogen we er zo'n zomers deuntje insteken natuurlijk. En met Michel Telo, ICU Tepego en net ervoor de hoogste nieuwkomer in onze hitparade van 23 mei 1992. Dat was Morgan, Nous on veut des violons, dat jaar in 92 ons land mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. 1 minuut over 12:30, het is tijd voor de supertip. Radio.

Naar de jaren 80 was dit met de Judds en Why Not Me. Het is ondertussen bijna 20:20 op zaterdagmiddag hier in de middagradio bij Radio Pros. Met een heerlijk weertje natuurlijk. Horen ook zonnige geluiden. En dit kan een van de hits gaan worden, misschien de komende zomer. Nieuwe single van Henri PFR en Sola.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM, de muziek waar je van houdt.
4: Middagradio.

Vanavond met het heerlijk weertje, misschien buiten wel een feestje vieren met Bonnie Pointer, I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch, dat is de hele titel natuurlijk. Goedemiddag als je er pas bij komt, dit is Radio Proost, de middagradio, nog tot 2 uur. We hebben een nieuwe song voor je klaar liggen uit eigen Vlaanderenland. Nu, het is meteen de voorbode van een nieuw album die er ook meteen is, nu dat je weg bent, de nieuwe Camille.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

kort een paar leuke hits op rij. Het begon met deze Cotton Eye Joe, de formatie Rednecks, was het hier in de middagradio bij Pros op zaterdag 23 mei. We gaan nog eens even naar het hitverleden. We gaan naar 23 mei 1992. Ditmaal, na de hoogste nieuwkomer, zijn we op zoek gegaan naar de sterkste stijger. En dat is er eentje die aardig wat plaatsenwinst boekt. In een 17e week notering al, stijgt plots opnieuw van 37 naar 11 van bij onze noorderburen Ten Sharp en het hele mooie nummer You.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek. Jouw radio. Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
1: Radio Pro's. Middagradio.
2: Jumpy van Vlaanderen.

Laten we even terug naar de Nili's in het jaar 2000. King Afrika van King Afrika met La Bomba. Ja, een lekker zomersdeuntje om aan het tweede uurtje te beginnen van deze middagradio. Want ja, met het heerlijke weer mag dat wel, een paar zomerse deuntjes erin. Straks de weerupdate binnen een klein half uurtje in die tweede uurtje. En we gaan ook nog even naar die hitparade van toen. Hè. 23 mei 1992 op zoek naar de grootste verliezer. En net voor tweeën, voor Arnold en IJzer aankomt, stel ik je ook de nummer 1 uit die hitparade van 23 mei 1992 voor. Ik ga nog eens even piepen. Ik dacht dat ik kan zeggen dat het een nieuwe nummer 1 is, inderdaad. Het was toentertijd een nieuwe nummer 1. Maar dat is voor straks. Eerst nog genieten van heel wat andere leuke dingen, zoals zometeen al een Franstalige plaat, maar eerst deze Crystal Waters. En de Gypsy Woman. La da di, la da da. Zo kennen we het beste natuurlijk. Ga maar lekker mee natuurlijk. Goedemiddag.

Een Franstalige buiten Morgaan hadden we dat nog niet gehad. Gérard Lenormand, diep terug in de tijd met La Ballade des gens heureux. En nu weer tijd voor een nieuwe song uit eigen Vlaanderland. Zomersingle voor Lissa Lewis. Misschien wel een kanshebber om in die zomerhitverkiezing te geraken met Zon, Zee, Strand.

Ruim 20 minuten onderweg in dit tweede uurtje van onze middagradio hier bij Pros op zaterdag 23 mei, 88.8 FM voor de Vlaamse Ardennen, DAB+, Vlaams-Brabant, maar ook wereldwijd via de website radiopros.be. Ga je met ons mee naar de jaren 80, begin van de jaren 80 met Vogue. Ja, het is weekend, dat mag je horen natuurlijk. Dancing the Night Away. Een hele goede namiddag.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Bros FM.
3: De radio met eigenheid.
4: Middag

0: In het hitverleden met deze George Baker Selection en The Little Green Bag. Het is bijna 2:30, dus is het tijd voor dit hier.
1: Het weerbericht.
0: Eens even kijken naar de weerupdate. Voor de komende dagen willen we boven Engeland ontwikkelen zich de komende uren een nieuw hoogtedrukgebied. Dat zorgt tot eind mei voor droog en meestal zonnig zomerweer. In de tweede helft van volgende week volgt er wel een afkoeling. Vandaag is het na het wegtrekken van enkele nevelslierten zonnig en warm zomerweer. Met wat Sahara-zand, daardoor kan de zon iets minder fel schijnen, maar toch temperaturen rond 28 graden. En er waait ook een zwakke veranderlijke wind. Morgen drijven lage wolken ons land binnen die tijdelijk wat langer zullen blijven hangen. Na de middag krijgen we afwisselend zon en wolken bij 23 graden aan zee,

voor een favoriete song van ondergetekende. Deze hier van Jeroen van der Boom van zo'n kleine 5 jaar geleden voor ons maatje. Vriend voor altijd.

Ja, dat gaat wel smaken met zo'n feestje. Hè? Een banana split, maar het was ook een leuke song voor Leo van bij ons in de jaren 80. Le banana split, leuk om nog eens terug te horen. En Touch of Joy, dan zitten we in de 90s, de Nillies. Toen de tijd met Sergio en Xandy, die ja, er een hele tijd tussenuit is geweest. Maar nu terug samen met Sergio een nieuwe Touch of Joy single hebben uitgebracht. Ready for the Summer.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM.
6: De radio die swingt op 88.8 FM.
7: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
8: In de ruimtepom.
7: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
9: Radiobakker. Hij ook die kapot, hè?
7: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen. Jumpy.

Zelfs met het warme weer ben ik er bijna zeker van dat er mensen zijn die de luchtgitaar hebben bovengehaald. Stenis Co hier bij Pros met Whatever You Want. We gingen terug naar 1979. En dan nu naar die hitparade van toen. De grootste verliezer even gaan opzoeken in de hitparade van 23 mei 1992. De grootste verliezer, dat was Belgisch Werk in een 18e week notering. 20 plaatsen achteruit van 25 naar 45. The Radios, She Goes Nana.

De middagradio van deze 23 mei is bijna afgelopen. Sade was dit nog even met de Swedish Taboo hier bij Radio Bros. We hebben nog een nieuwe song voor je klaar liggen voor we eruit gaan. De nieuwe van Chris Bauer, zoon van Frans Bauer natuurlijk. Vanavond een vent.

Nieuwe single voor Chris Bauer. Vanavond een vent aan het einde van deze middagradio. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijn weekend van met de collega's hier bij Radio Pros. Volgende week dan zijn wij weer op de afspraak voor een nieuwe middagradio tussen 12 en 2. Zometeen Studio NL met Arnold de Nijs. We ronden nog af richting 3 uur met de nummer... richting 2 uur natuurlijk. Met de nummer 1 uit die hitparade van toen. Hè. 23 mei 1992 in een vijfde week notering gestegen van 2 naar nummer 1. Deze W en Please Don't Go. Fijn weekend.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
2: Studio NL. I know.

Zaterdag 23 mei bij Radio Pros. Welkom. Tijd voor alweer Studio NL hier op de radio. Aangenaam, Arnold is de naam.

Studio NL vandaag hier op Radio Pros. Zo net gaat er nog Yeti Paletti met Keisera Mivida. Straks bij ons hier Hunter Levy. Maar eerst deze klassieker van John Terra. En deze nacht wil ik gewoon niet eenzaam zijn.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.

Wat heeft een mens nog weer te wensen? Marianne Wever en Willem Bart hier bij Radio Plus in Studio NL. Tijd voor Christophe en ja, jij hier op de radio.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Jouw muziek, jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
3: Dansing Parasol, Pierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Derover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Pierkenstraat 9, Velzeke.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Marco Skuitmaker en Engelbewaarder. Zometeen Luc van Meeuwen met de oude hitsingle van Jannes. En een beetje meer hier op de radio bij Studio NL en de radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

Boudewijn de Groot, 1968, meester Briggewijn. Langzaam op alweer naar het einde van deze Studio NL hier op Radio Plus. Zometeen maken we tijd en plaats voor collega Jo van

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
4: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
3: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht in Nederland hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer zo'n uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon, dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
5: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
0: Maar ook via FM 88.

Wat een lekkere plaat om dit uur mee te beginnen. Het is dansbaar, beste vrienden. Niet met Jo van Aalst, maar wel met de fijne meneer Gerrit de Groot. En die blijft bij jou tot en met 18 uur. 2 uur lang krijg je van mij geweldige dansplaten. Dansplaten waar je een klein beetje kan mee uitleven. Evelien Thomas was dit met I Energy. En dan hebben we deze voor jullie ook nog klaarstaan. Met een donderslag, met alles erop en eraan, maar met geweldige temperaturen. Zonnig weer vandaag. Het is Pinksteren. Pinksteren is morgen, maar het is er toch wel het Pinksterweekend weliswaar. Hè? Up

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

Als het gaat om tempo plaat, dan is er toch wel eentje dat een klein beetje tempo te veel heeft. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves was begin jaren 80 een grote hit. In 1997 ging ze toen naar het Songfestival en won ze dat toen in dat jaar ook nog wel. Goed, we gaan een beetje Spaanse zon op jullie loslaten. Hè? Jawel, een van die grote klassiekertjes uit 2002. Dit is Last Ketchup and the Ketchup Song.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pas, goeie.

We zijn het daar straks een klein beetje vergeten, maar we gaan dat proberen nu goed te maken. Onze Arnold de Nijs was nog eventjes op de radio. Voor mij was een zeker en vast met Studio NL. Daarvoor had je Jimpy van Vlaanderen, Don Bijt Radio's. Dus het was allemaal wel leuk op deze zaterdag. Goed, wat heb ik voor jou klaarstaan? We blijven nog eventjes met Nederlandstalig werk. Hè. Dit is de nieuwe single van Luc van Meeuwen. Een huis op de wolken. Dat is nog eventjes... Ja, ja. Als je goed luistert, is dit een klein beetje een covertje van de Duizend Sterren Hotel van Christophe. Maar het is duidelijk onze Luc van Meeuwen die daar zijn vruchten mee gaat naar huis.

er ook wel zijn. Goed, wat heb ik zometeen? U2 met Sunday Bloody Sunday. Maar eerst gaan we nog eens terug naar de jaren 70. Hè? Met deze van Blondie, Debbie Harry met Denny.

Waarom moeten we dat liedje altijd blijven zingen? Omdat het toen de Sunday was, dat in Ierland tot Bloody Sunday werd genoemd. Dus Sunday, Bloody Sunday. Het moest een mooie zonnige dag zijn in Ierland, maar het werd door het bloed vergoten. Dit waren dus de mannen van U2 en de Bono. Dan gaan wij nog eens even terug naar een romantisch plaatje. Hè? Ja, ja. Zometeen na de reclame krijg je ook alweer de supertip van de week. En dat is van Corina. Maar eerst gaan we nog eens genieten van deze van Eric Clapton. You look wonderful tonight.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
6: Radio.

Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

met zo'n lekkere temperaturen zou je voor minder willen gaan zwemmen. Maar deze gaat zwemmen in Bacardi Lemon. Ik weet niet hoe dat gaat lopen. Als je dan water binnenkrijgt, is het niet gewoon weg water, maar is Bacardi Lemon. Ik denk dat je dan snel gaat zand zijn in het zwembad. Mart Hoogkamer had zijn eerste hit daarmee te pakken. Deze jongeman draait de ene hit naar de andere en dat vind ik ook wel leuk, hè. Dit is echt wel dansbaar. Dit is een hit van het moment. Een gewezen nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen. Dit is Bruno Mars, I Just Mine.

0: heel wat anders nu met deze van Talk Talk. Begin jaren 80, 1981. Een geweldige grote hit geweest voor deze jongeman. En dat was Life is What You Make It. Een beetje New Wave-achtig. Wij gaan nog eens terug met Olivia Newton-John en John Travolta met de Grease Megamix. En daar kunnen we ook nog eens van genieten, zeker vast. Tot zometeen, na 17 uur.
1: Hydromatic. Why's the Grease Lightning?

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Pierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Pierkenstraat 9, Velzeke.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedenavond. Dit is Dansbaar.
6: Radio Pros.
1: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

De Blinding Lights van de Weekend. Inderdaad, dat waren we de eerste die de tweede gedeelte mocht openen van Dansbaar op een zaterdag zoals deze, jongens. Fijn dat we afgestemd bent op Radio Pros. Het is Dansbaar inderdaad, niet met Jo van Aalst, maar wel met heerlijke fijne platen die je zeker vast kan smaken, want het is weekend ten eerste en het is dan nog eens Pinksterweekend ook. Ik hoop dat jij ook nog van het weekend kan genieten en dat je mee kan genieten van de dansplaten die ik voor jou geselecteerd heb. Daarnet hadden we The Weeknd als groepsnaam en nu hebben we The Weeknd als titel. Dit is nog eventjes Michael Gray van begin jaren 2000. Dit is helemaal dansbaar en dan gaan we lekker genieten van The Weeknd en Michael Gray.

Een beetje ambiance moet ook wel kunnen op een radio. En dat doen we dan met deze van de Havenzangers. En de Country Dance is een heerlijke fijne plaat dat we af en toe ook wel een keer op feestjes draaien. Hoppa, voilà, dat was het. En dan krijgen we deze ook nog voor jullie. Ah ja, het wordt wel eens zot zijn. Het is Pinksterweekend en dan gaan we volledig voor die ambiance platen. Dit is de Lucky Band.

Heerlijk, hè? Daar wordt de mens toch goed gezien van zo'n lekkere muziek. En dan nog bij goed weer erbij. Je zit misschien thuis op je terras of ergens anders. En dan is het wel fijn om zo'n leuke platen te horen. De Lucky Band met de Square Dance. Van de Square Dance gaan we een klein beetje naar de lichte rock. En dan gaan we na de reclame wel een stevig rockplaatje spelen. 1960 gaan we spelen. Deze plaat van Wando Junction met Let's Have a Party. Eerst gaan we naar de jaren 50. En daar vinden we deze jongens. Wake up, little Susie, dat zijn de Everly Brothers.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.

Ah, wat een geweldig duetje toch wel. Ik vind het een van de mooiste platen van Rob de Nijs samen met Martin. En dat in een duetje, ik hou alleen van jou. Wij houden ook van jou, met leuke platen gaan we nog eens deze draaien. Het is lang geleden dat ik dit nog gedraaid heb en wel vandaag gebeurt het dan toch wel. Hè? De Four Non-Blondes, we blijven nog eventjes met de rustige platen. Dit is WhatsApp uit 1994. Goedemiddag allemaal en fijn dat je afgestemd bent hier op Radio Pros.

Vanwege kwam ze deze AHA en Take On Me. Hier bij Dansbaar kan natuurlijk alles, hè. Ja, ja, ja. Wij zijn voor niks weg te duimen. Als het maar een beetje dansbaar is, een slogan is ook dansbaar. Het kan een rockplaats zijn, het kan een ambianceplaats zijn. Maar ook zo van die dansbare plaat uit de jaren 80. Take On Me. We blijven nog even in de jaren 80 zitten. En dan gaan we het tempo toch een klein beetje de hoogste inbrengen. Met een van de betere platen van dat moment van 1985 worden. Dit is Opus.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: huis. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Hutje van Babette zal wel zijn, jongens, absoluut. Hè. Wat is die toch wel fijn. Ja. Het is weekend gevoeld, de platen zo uit je radiostromen. Louis Fillon was dat nog even. Het is in het hutje van Babette. En dan als wij het hutje van Babette hebben gehad, dan gaan we naar de bergen. Jawel, met deze. Dit is Bart van der Kuil. Waar ga ik zeggen, wat is die waar? Het is Bart van den Bossen. De heuveltjes van heren.

Dit was zowat de opvolger van It's a Real Good Feeling, Stop and Go. Deze fijne meneer Peter Kent. Goed, wij zijn uitgepraat. Hè? Dansbaar is meteen voorbij. Ik heb nog twee platen voor jullie klaarstaan. En dat is Walk on Water van Milk King. En Tavares hebben met me Missing an Angel. En dan zeg ik heel veel plezier met de komende collega's. Onder meer Johnny Johnson is dat zometeen. Met zijn café gaat weer open om 6:00. En dan kan je weer gratis komen drinken. Eentje kopen en eentje gratis. Is dat niet goed? We gaan dat doen, hè. Dus vanaf nu, elke zaterdag, kom je naar het cafeetje van Radio Pros. En dat is eentje kopen, eentje gratis. Allee, vooruit. Veel plezier met Johnny Johnson zo meteen. Dan heb je ook nog Danny. Onze Danny van Mechelen komt eraan. En onze Steven Starks. Die gaan nog de platen in de mix draaien. Veel plezier. Graag tot maandag. 4-6 hits in de spits.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
5: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
4: Er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van de Voorde van het opvangcentrum.
6: Een ree die gaat haar jongen werpen in hoog gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat die maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
4: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is een video die Ben-Vir gedeeld heeft op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
7: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
8: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
9: Wie is daar?
10: Johnny Johnson.

Ze waren een Italiaanse Eurodance groep die wereldwijd beroemd werd in de jaren 90. Dit was Corona en I Wanna Be A Star. Vrienden, het is zaterdag 23 mei 2026. Het is weekend en ons café is weer

Hij wordt vergeleken met een of ander wasproduct, maar dat is hij niet. Je kent hem nog wel van I'm Too Sexy. Dat was Right Said Fred en Living on a Dream. Vrienden, tot een uur of acht neem ik jullie mee met de

En die mooiste muziek krijg je alleen te horen bij Radio Pros. Dit waren Bob Sinclair en Cutie featuring Dollar Man. En dat met Rock This Party. En dat het een party zal zijn, daar kan je van op aan. In dit lekkere weer. Oostras is helemaal open. Dus ik zou zeggen, bestel maar. Hier is Tom Bijsterveld in deze kroeg.

een van de nieuwkomers in Nederland, deze Tom Bijsterveld. En in deze kroeg, tijd om een dansje te placeren. En dat doen we met Roy Orbison.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
2: Johnny Johnson.

De zomer is in zicht en dat hoor je dan ook aan onze muziek. En dat zie je ook in ons muziekcafé op ons terras. Dat was Calette en C'est la vie. En we blijven zomers doen. Het mag wel. Vergeet de regen. Vergeet de wind. Denk aan de zomer met Belle

kom gewoon eens lekker langs in ons cafeetje. Deze plaat van Michael Jackson hoor je niet zo vaak op de radio. Daarom draai ik ze ook nog wel een keer. Blood on the Dance Floor. En welkom vrienden, wees welkom vandaag tot 8 uur hier op jouw radio.

0: toch wel een hitje geweest voor Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Zometeen gaan we even terug naar Eurosong. Hier is Alexander Ryback.
1: Ros Muziek Café. Jouw muziek. Avanté.

0: en tot morgen blijft zij de supertip van de week. Deze Corina en Bandolero.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

was ooit een van de dikste hits van onze eigen Wiltura. Heel mooi gebracht door Sabine en Paul Bruna en Wat je diep treft. We gaan terug even naar onze eigen streek. En daarmee bedoel ik de streek rond Leiden. Want daar woont deze dame. Hier is Vanessa Shinitor en Like the Wind.

Wat een prachtige stem had deze dame toch, Vanessa Shinitor en Like the Wind. Laten we terug gaan dansen met Dance to Trance en The Power of American Natives.

Binnenkort gaat hij in België terug twee concerts geven. Deze Canadese Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Stoppen gaan we nog niet doen. We gaan er wel even uit, vrienden. We gaan de boel hier wat opruimen. We gaan alles wat verfrissen. En we komen zo meteen terug na 7 uur. Hier is Teddy Swims en Cyril.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is
4: Welkom in het Radio Pro's Muziekcafé.

en Meezinger tot en met origineel van Corrie van Gorp. En dat met Hallo Hallo. En ik zeg ook Hallo Hallo, welkom in deel 2 van ons muziek.

In 1999 was zij de absolute nummer 1 voor Zweden. Deze Charlotte Nilsson en Take Me To Your Heaven. We zwemmen even de Moerdijk over. En dat doen we met een meneer die altijd zwom in Bacardi Lemon. Deze komt uit 2019. Hier is Mark Hoogkamer en In Mijn Droom. Ik wist het.

Deze werd ook een dikke hit, mede dankzij Eurosong. Deze Helena Paparazzo en You Are My Number One. Vrienden, u luistert nog steeds naar Radio Pros via de 88.8 Regio Brakel, Gerardsbergen en Ninove. Via de ProSep en de livestream en ook via DAB+. Laat ons even teruggaan in de discoperiode, zo rond de jaren 70, begin jaren 80. Hier is Delegation en Put a Love on Me.

0: Dit was de band die meer dan 100 keer optrad toen in New York in Studio 54. We hadden het over Delegation en Put a Little Love on Me. Tijd om wat rust te brengen in ons programma. Dat doen we met deze twee heren met een hele prachtige videoclip. Hier zijn Tino Martin en Gerard Joling en Laat Me Leven.
1: Nee.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
0: Het Radio Pros Muziekcafé.

We lieten ons compleet gaan op deze zaterdag met deze Scooter en Fuck the Millennium. Dit is nog steeds het muziekcafé, vrienden. De volgende plaat is er eentje die ook in het Nederlands uitgebracht werd. En dat heette gewoon Ik wil seks met die kale. Dit is nog een keer de originele. Hier zijn de Kings of Leon. En dat met Sex on Fire. Vandaag tot 8 uur in het muziekcafé. Hier bij Radio Pros. Drink en geniet.

in het Frans deze keer. Deze prachtige stem van Kate Ryan en Je t'adore. En zijn jullie er klaar voor?

Osborne gaat, dan ben je bij Radio Pros absoluut aan het juiste adres. Dit was DJ Montpaco en Feestje Bouwen. We moeten absoluut wat uitblazen. En dat gaan we doen met deze prachtsingle van ene André Lugovski. Werd al verschillende keren gecoverd. Deze Il

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Radio Plus. Jouw muziek. Jouw radio.

In mijn jongere jaren had ik nog veel wilde haren en headbanging was geen enkel probleem. We draaiden Rocking All Over the World van Status Quo. Terug een beetje ambiance muziek voor op de dansvloer. Dat doen we met deze Sam Goris. Niet zijn nieuwste, maar wel zijn leukste. Hier is Besame Mucho.

Sammeke Goris, zijn nieuwe single heet Rak. Maar deze keer draaien we nog, ja ja, Besa Me Mucho van onze Sam Goris. Als ik 's morgens in de spiegel kijk, dan zeg ik, what is going on? Johnny, you look like a zombie. Hier zijn de Cranberries.

Als een zombie eindigen wil ik uiteraard niet doen, maar het einde van ons programma is weer in zicht. Vrienden, het is weer zover. We moeten onherroepelijk ons cafeetje sluiten op deze zaterdag. Dit was het weer, ons programma Het Muziekcafé. Ik ben er morgen graag weer. En dat tussen 2 en 4 uur met de Weekend Hits. Nog veel plezier met alle collega's en graag tot morgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Pierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Pierkenstraat 9, Velzeke.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

ben er altijd zo'n beetje aan het uitzoeken wat ik met mijn hoofdtelefoon erbij heb gestoken. Want hij werkt wel een steenkant. En dat is aan de kant. U mag het wel weten. Vrienden, welkom. Het is vandaag zaterdag. U bent weer beland bij Sfeermakers. Danny van Mechelen nog tot een uur of tien met fans muziek op het leukste moment. En voor degenen die niet weten wat doen, ga maar even mee samen met ons naar de zee. En ook met die van Willy Sommers. Goedenavond en welkom.

Allee vooruit, we kunnen toch overal naartoe. Ook al naar de zee. Dat was die van Willy Sommers. Kom mee naar de zee. Het zal wel gaan met dit mooie weer. Fantastisch is dit, hè? 8 over 8, vrienden, welkom. Sfeermakers tot 10 uur met Danny van Mechelen. Goed weer, barbecue kan helemaal open. En natuurlijk ook onze goede muziek. 24 uur, het zijn ze die van Bottom Talking.

0: is eigenlijk een productie van Stuck, Aitken en Waterman. U weet wel, die bekende schrijvers van de 80's. Die van Modern Talking en Brother Louie. Lieve vrienden, we hebben zometeen voor jou dit.
1: Radio Pros. Het knuffelstation uit de Denderstreek brengt wereldwijd de beste radio-oldies op een rij. Ik hou zo van die jongens van Radio Pros.
2: Ze zitten boven ergens. Speciaal voor jou, lieve schat. De hele wereld mag het weten.

0: This is
1: jawel, zelfs op een zaterdagavond kunnen we even slowen. Die van Jannes, de hele wereld mag het weer.

dan weten we er een beetje alles van, zou ik zeggen. Senna was aan met Kleine Vogel. Het moet je allemaal maar weten. 21 over 8. Vrienden, welkom bij de meest beluisterde van Haltert en omgeving. Dit is Radio Pros. 24 op 24 en 7 dagen op 7. Mooiste muziek op het leukste moment. Mijn naam is Danny van Mechelen. En wij zitten allemaal samen tot een uur of 10 met dansbare muziek. En dit er zelf ook zo eentje. Uit Londen. De klokken van Londen luiden. Nu beginnen we die. Hebben ze bij deze versie helaas helemaal afgeknipt. Jammer genoeg. Zie ze nog wel. Die van Catch Me uit 1984. Dit is Marsha Raven.

Raven. Ik weet niet of dat gebeurt hier, zoals sommige mensen natuurlijk. Maar Asha Raven en Catch Me bij de meeste beluisterden van Haltert en Omgeving. Dit is jouw enige echte oldies Radio Pros. En dit is ook ethisch van de Culture Club. Samen met Boy George, Kama Chameleon.

0: De man is nog steeds actief. Hij zit ook nog in The Voice van Amerika, daar ergens, die van Boy George en Cabo Chameleon. Zometeen gaan we terug in de tijd na dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: Bros FM.
5: De radio

Ze noemt het eigenlijk de Scottish Dance. In mijn hoofdtelefoon is het ook Scottish. Want ik kom maar langs één kant. Ik had er onze baas gebeld. Ik zeg, vriend, hij komt maar langs één kant geluid uit. Maar volgens mij ligt er nog een beetje in zijn zetel. Denk ik. Gat. Dit is Paltje Poets. Zeg maar niets meer. Oké, even dan.

En dan krijg je zo van die berichten. Hey Danny, we zitten buiten met de barbecue en de radio staat op 11, want de buren willen ook een beetje meegenieten, want dat kan allemaal. Of je zit in de wagen en je geniet daar een beetje van de fijne muziek. Het is zomers weer, dus zomers muziek.

Ja, want ik, anders moeten jullie maar eens even al die adressen doorsturen waar de barbecues te doen zijn, want die van mij staat nog niet opgesteld. Dat zal voor de komende week zijn. Philip Daze, de originele, komt natuurlijk van Roberto Giacchetti en de Scooters met I'll Save the Day. Als we dan toch met die zomerse muziek bezig zijn, dan kunnen we even goed een beetje verder gaan met dit soort dingen allemaal, hè. Vrienden, welkom deze zaterdagavond tussen 8 en 10 met Van Mechelen in de Sfeermakers. En dit zijn ze, de Show Wally Wallies en Under.

0: Zo, helemaal noem ze dat. Tot aan het gaatje zeg ik dan wel eens. Under the Moon of Love, dat was een fijne plaat van Show Wally Wally. Ah, jawel. We gaan slow, mannen, we gaan slow.
1: Het knuffelstation uit de Denderstreek brengt wereldwijd de beste radio oldies op een rij. Ik hou zo van die jongens van Radio Pros.
0: En we gaan niet zomaar slowen. Het is een heel speciale slow. Het betekent heel wel wat, deze plaat van Air Supply. Ik dacht eerst dat het twee vrouwen waren, maar niet waar. Het was twee mannen die heel hoog zingen. Dit zijn ze, Air Supply.

Je kan het wel zo hebben dat sommige platen heel veel betekenen in je leven. En dit is er toch wel zo eentje, man. Ernst Blij was dat. Terug in de tijd met All Out of Love. En om te bewijzen dat deze mannen echt zeer goed kunnen zingen, laten we jullie nog een klein stukje van de live versie van deze plaat horen.

Dit is echt live. Maar lieve vrienden, ze kunnen dus echt zingen in de ballen van Air Supply. All on of love. 46 over 8. Dit is hem, de enige echte Freddie James. We gaan dansen met Get Up and Go.

0: Volg deze man, moeten we helemaal opstaan en een beetje gaan dansen. Get Up and Boogie van Freddie James. Het kwam uit 1979. Toen was ik een jaar of 9 en zat ik nog een beetje in mijn pubertijd. Van alles uit te steken, je kent het allemaal wel, hè? Hi, Freddie James is met Get Up and Boogie. Zo meteen gaan we een beetje het licht uit doen, na dit.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM

0: En er bloeit ietsje meer, mannen.
1: Ga je wel. Aan
0: de bloemen. Origineel komt hij eigenlijk van John Terra. Gecoverd door deze Andy. Fantastisch. Met de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Maar dan gaat het bij ons heel donker worden, denk ik, lieve vrienden. Goed, filmmuziek nu. Uit de film Flashdance. Dit is Armin Kara en What a Feeling.

gaat eigenlijk over de 18-jarige Alex Owen, die geen gemakkelijk leven heeft. Ze droomt van een carrière als professionele danseres en na lang nadenken besluit ze dat toch maar een kans te wagen op de dansacademie. Als dat dan helemaal fout loopt, dan valt ze helemaal in de armen van Nick, haar werkgever. Moet het maar eens zien. Fantastisch mooie film was dat van Irene Cara en What a Feeling. Alleen we mogen zien dat er natuurlijk nu geen Barbara's aan de luisteren zijn. Anders kan die helemaal kwaad zijn, natuurlijk. Ai, ai, ai, daar gaat hij, daar gaat hij. We duiden hem straks dan wel terug, die vergeetbare verhaal. Dit is hem, de Wat Fun, en de Right Side One. Tot na 9, bye bye, tot zometeen.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.

eigenlijk wel een ramp, hè, als je Barba noemt nu. Er komt zo in de 80's een plaats van Wiltura uit. En die zegt, vergeet Barbara, dus... Ja, dat is wel geen leuke toestanden, zo, hè. Wiltura, dus de koning van het Vlaamse lied. Hij zingt momenteel niet meer, maar we hebben gelukkig nog heel veel leuke nummers van hem. Zoals deze, vergeet Barbara, hopeloos. En ik mis je zo, en al die andere toestanden. Allee, vooruit, 6 over 9. Vrienden, welkom bij Radio Pros, 24 op 24. 7 dagen op 7, nog de leukste muziek, op het leukste moment. We hebben hier het raam in de studio een beetje opengezet. Als je dan zoiets een wagen hoort voorbijrijden, dat is allemaal niet erg. Het is live, het is echt, met ABBA.

0: Jammer genoeg gestopt is er begin jaren 80 mee. Wat spijtig. Het is een succesvolle groep altijd geweest, die ABBA en Taking the Dancing Queen. Wel, ik weet niet of dat er nu zo'n temperaturen zijn om een beetje te gaan dansen. Ik denk eerder temperaturen om een paar brieven te gaan schrijven.
1: 24 uur per dag. Radio. Voor jouw generatie. Radio Bros.

Het is een versie geweest van de mannen van de RTT. Gecoverd door Team Schalks. Fijne muziek was aan het met 7 brieven. Heb ik jou geschreven. En onze baas zegt de Peter, kent hem wel. Hè? Onze Peter die zondagmorgens hier zit met ontbijtradio. Hè? Onze schepers die zegt, ja, ik ben al aan het luisteren naar de radio van 7 uur. Maar zouden we wel geloven? Hè? Zouden we die wel geloven? Denk er niet zo, hè? Ah.

Is eigenlijk wel zo'n handige plaat als je niet durft te zeggen dat je verliefd bent. We kennen zo iemand die dat niet durft. Eigenlijk zou ik die plaatjes moeten meegeven met hem op USB-stick. Als hij dan op dates gaat, dan kan hem dat altijd laten horen en zeggen, u moet eens luisteren naar deze plaat. Callum Marie is dat 17 over 9 op deze zaterdag bij de Sfeermakers met Feels Like I'm In Love. En als je dan helemaal verliefd bent, neem ze dan maar mee in de wagen naar het strand van Oostende.

0: Maria, Evangelina.
1: Af en toe deden we al eens een soundcheck met deze fijne plaat van Louis Neus. We gingen toen nog naar het strand van Oostende. We gaan het van Oostende blijven, want in Blankenbergen steken ze caravans en appartementen in brand. Dus dat is helemaal niet goed, hè. Aan het strand van Oostende. Dat was Louis Neus, vrienden. Welkom! En een beetje 80's kan nooit geen kwaad, hè. 70's, 70's, 60's, 70's, 80's en een klein beetje 90's. Heel af en toe. Dan ben je goed afgestemd op Radio Pros. 24 uur per dag, 7 dagen op 7 op DAB+. In Brakel 88.8 FM. En helemaal wereldwijd. Dit zijn ze, de mannen van 11.

0: Ja, lieve vrienden van de radio, we zijn niet alleen wereldwijd bekend, maar zie je toch in Japan, hè? Elf van Phil was dat met Are You Back in Japan. Het is 23 over 9. Vrienden, staat de barbecue nog aan? Geniet er dan maar van. Als die niet aanstaat, ga dan maar eens een fijn terrasje doen aan de zee. Of maakt niet uit waar. Als jullie maar een beetje amuseren. Met de radio natuurlijk op 10. En neem ons maar overal mee. Hè? Dat is altijd leuk. Zometeen gaan we, ik snap het allemaal niet goed, op blind dates na dit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Bos FM.
6: De muziek waar jij van houdt.
7: Sfeermakers.
8: Danny van Mechelen.
9: Maar had je...

0: Een blind date. Ik heb ook nooit die dingen van blind date verstaan. Als je nu een blind date gaat doen, zie je toch helemaal niks, mannen. Ik versta niks van die blind dates. Dan zie je toch niet met wie je te doen hebt. Maar goed. My Heart Keeps Burning, dat was de versie van blind date. En we hebben ook nog Mr. Tom Jones. We gaan
1: deze volgende song doen. Dit song is een must. We have to do it.

gaat het misschien niet geloven, maar de man is ondertussen al 85 jaar oud geworden. Hij doet momenteel nog mee als vaste coach in het zangprogramma The Voice UK. En doet nog steeds live optredens met zijn liveband. Het was een enige echte Sir Tom Jones. En it's not unusual. Zeker niet ongewoon. Deze Chris Bauer. En weet dat liedje dit weer?

Geef me nog een hint, zo laat ik een mint. Wat een titel, jongens. Hoe heet dat liedje met dat leuke melodietje? Ja, dat zou wel zijn. Goed, deze dame stond ooit als enige Belgische op de nummer 1 in de American Charts met Pump Up The Jam. En dan maakte ze deze ook fantastische, dikke nummer 1 hit. We hebben het over Technotronic. This beat is Technotronic.

a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. Wekenlang stond ze met deze nummer 1, die Technosonic en Pump Up the Jam. Het is 38 over 9, vrienden. Welkom bij de meest beluisterde van Hatert en omgeving. Dit is Tracy Ullman.

Hoe zat er zo'n eens dagvliegje? Die Tracy Ullman en I Just Can't Break Away. Dat gaan we nog niet doen. Zeven binnen 20 minuutjes wel. Dan is het 10 uur. Eerst nog deze fijne van die Kimmen en I Promised Myself.

0: Hij is volgens mij al een jaar of 20 aan het wachten op ons. I will wait for you in the Cayman met I'll Promise Myself. Zometeen mogen jullie op één tegel gaan dansen, lieve vrienden.
1: Radio Pros, het knuffelstation uit de Denderstreek, brengt wereldwijd de beste radio-oldies op een rij.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van een service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone, maar ook via FM 88.0.

Volgens mij staat bij deze dames alles nog een beetje in brand. Hè? Die van de Pointer Sisters, we kennen ze ook nog wel van I'm So Excited. Het was Fire. Dus 6 voor 10, lieve vrienden. Straks gaan we helemaal in de mix. Meestal deze van Billy Paul. And Only the Strong Will Survive.

Daarom zijn wij er nog 24 op 24, 7 dagen op 7, heel de wereld rond. www.radiopros.be met Billy Paul en Only the Strong Will Survive. En dit is voor alle vrouwen die al hun mannen kwijt zijn na 10 uur. Hè. Ga ze maar zoeken. Lieve vrienden, bedankt voor het luisteren met Sfeermakers tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. We zijn er terug volgende week. Veel plezier.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 8.

Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio. Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros, goeienacht.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.